0: protected.
1: Ain't you on a pill?

0: het zat om erop te wachten.
1: Je ne meurs d'attendre. Je ne meurs de prendre parti.
0: Om mijn tijd te kiezen.
1: Je ne meurs de brûler des amis. Je ne meurs, je ne meurs.
0: Het zat om grappig te doen. Ik ben het bij vrienden te verbranden.

uitstellen zat.

0: Ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Ik ben het zat.
1: We do this in our sleep, nigga.
2: Never been in love before. I wanna holler at you, Mike. You know it's hard for a player to admit that sometimes, but I'ma spit that sometimes. You know what I'm saying? AP, give it.

0: 6 uur Gent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent Gent FM. Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: 6 uur Gent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De dodental na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak. En dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
3: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen en dat is dan naar beneden gedonderd.
2: Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, dat is de hoofdverdachte in de zaak, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor assize. HLN-journalist Siebren de Jager volgt het.
4: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten en het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
2: Het lichaampje van Dean werd in januari 2022 teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turk

0: Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe. Hij mocht zo'n 10 minuten invallen.
1: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe het gaat in voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar een week 2 voor mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches in ga zetten.
0: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

Dat maakt ze niet meer exclusief, maar het er typisch nu. Ze bits met ik de minnepunt. Ik dus nooit meer aan, ik draai versleten villa's met die rico's aanspan. En die nieuwe afwuffen, die langer in ik centje. Nog als allemaal releasing, maar greenlit ik hem bezetten. Ik sluit nooit

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarlen. Daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
2: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En zal dus verder gaan binnen Defensie. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. En sport: Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe en mocht zo'n 10 minuten invallen.
4: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar week 2 voor mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiets in ga zetten.
2: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. In Algerije zijn al zeker 12 mensen overleden bij bosbranden, dat melden de autoriteiten. Er vielen ook meerdere gewonden. De natuurbranden woeden in het noorden van het land. Volgens lokale media zou een van de slachtoffers een jongetje van 8 zijn. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. Vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en blijft regenachtig. En ook het weekend en begin volgende week wordt wisselvallig met maxima rond een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het droger.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Back to school. Terug naar het werk. Stap

vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

bleef met rechte rug en oprechte blik de elegantie van het sombere gezelschap.

kletteren. Schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever beschreven.

Vandaag door de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: roll the dice.
1: En zo naar mijn voorvaders, rijkdom willen we ook laten. Zou boos kunnen zijn, maar zou het liever zo laten. Praatjes vullen geen gaatjes, ik hou niet zo van grootpraters.
2: Nee.
1: Heb een uitgesproken karakter, het is al jaren geleden dat ik in de zetel zapte. MD op een feest pakte, dus beter nemen ze akte, vel bij. Heersend over mijn vlakte, maar ben intact. Heb geen cataract of een hartinfarct. Ik denk dat ze zich mispakte. Ben op alles bedacht, nooit dat ik te vroeg klapte. Heb lang genoeg moeten wachten, nu is het hun beurt. Zie lichtpalen voorbij flitsen, heb de focus van een camionchauffeur.

gezegd over de bergen. Met kogels op kerken en mijn doelwit en mijn vizier. Maar ik speel nog met de scherpte. Hou het leven interessant. Zijn er geen problemen, dan maak ik ze. Maak het ingewikkeld als matrices. Blijf in de maat spitten. Fuck die mensen die zeggen het is maar een niche. Tijd gaat snel, ga ik missen. Maar wist je, heb tunnelvisie en een fish-eye, dus bye bitches. Voor een ogenblik is je blik betoverd als Billie Eilish, her eyelashes. Voor geen slaaptutjes. Blijf heel de nacht wakker als het moet. Geef me één kans en schiet in de roos. Nooit mislukt, die eerste pannenkoek. Deed veel dingen verkeerd. Ik moet afwachten wat karma doet. Dag de goden uit, het Mufasa bloed. Bijt door de zure appel heen. Met een beetje suiker smaakt alles zoet. Moet aan tafel komen.

Is the company started? We had what we wanted, your eyes.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbijrijden, waardoor we ons dus onveilig voelen.

0: verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair, in Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen, is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman DVT Nou van het KMI.
1: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
0: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

0: Stop niggas, now you know, for what? Real.
1: Urgent.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Troy Green.

Check de fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Nepal is de dodental na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
3: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
2: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
2: Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. 1 van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het Europees kampioenschap. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan een wel heel opvallend geboorteverhaal uit Australië. Want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk op bij hun eigen gezin. Ze hebben voor later alvast een goed verhaal voor op café. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden. Dit weekend opnieuw wisselvallig bij zo'n 23 graden.
5: Ja, en op de baan is het druk, want er staan 8 files op onze Vlaamse snelwegen. We beginnen met de langste file. De file die staat richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord, 31 minuten.

0: Block Party. Maak er een echt feestje van. Met Flux.
1: Avondblok. Elias Laroussi en Sarah van Mees.
0: Jawel, lieve vrienden, we zijn terug. En als je nu denkt, ja, waar heeft hij het over? Wie is we? Wel, Sarah en ik presenteerden bijna 2 jaar geleden samen 4 hier op Urgent FM. Daarna hebben we allebei een jaar lang een kleine sidequest gedaan. Ik mocht dit jaar bijvoorbeeld meedoen aan de Q Academy van Q Music. En Sarah heeft ondertussen haar 3e diploma binnen. Deze keer eentje in de radio. Dus we hebben allebei niet stil gezeten. Normaal gezien zouden we hier vandaag samen zitten, maar Sarah kon er helaas vandaag niet bij zijn. Dus deze eerste show neem ik even alleen voor mijn rekening. Dat kan zomaar. Volgende week is er trouwens gewoon bij. Zoals normaal. Maar goed, genoeg over ons. Er is deze week natuurlijk ook heel veel gebeurd buiten de studio. En helaas zat daar ook minder goed nieuws tussen. Het overlijden van Dolly Parton namelijk. Een gigantisch icoon, maar gelukkig blijft er heel veel muziek achter. Zoals deze Jolene.

Ja, je hoorde net Charlie XCX die iets vroeger stopte dan dat ze moest stoppen. Goed, geen enkel probleem. Geen bekende op Pukkelpop. Ze stond er al 3 keer. De laatste keer was in 2019. Nu vraag je je waarschijnlijk af, waarom begint hij plots over Pukkelpop? Wel, het kan misschien de reden zijn waarom dat Zara er vandaag niet bij is. Maar meer ga ik er niet over zeggen. Zij was er dit jaar wel bij. Ik had haar al even gevraagd hoe het was, hoe ze het vond. En volgens haar vooral heel leuk, maar ook vooral heel vermoeiend. Nu, ik zag dan ook een dag later op haar Instagram-verhaal dat ze een video had gedeeld van Gurriers, de band, waarin ze nogal enthousiast staat te dansen. En volgens mij wordt ze op een bepaald moment zelf opgetild, maar ik kon het niet helemaal goed zien. Dus we gaan het haar volgende week gewoon nog eens zelf vragen. Nu, Pukkelpop die zit er intussen op. Maar als je toch nog één festival wilt meepikken op de valreep van het festivalseizoen, na 6 uur heb ik nog een goede weekend voor jou. Eentje waarvoor je gelukkig niet meer naar Hasselt moet trekken en ook geen 3 dagen herstel nodig hebt achteraf. Maar we blijven nog even bij Pukkelpop, want deze mannen stonden er vrijdag ook en live weten ze nog altijd wat ze moeten doen. Hier is The Hives.

0: Ja, Kaat van Stralen, die weet hoe het werkt. Het is iets voor 5:30 en er staan 8 files op onze Vlaamse snelwegen. We beginnen met de langste file, die staat nog steeds richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 31 minuten extra. Op de E17 tussen Parken Kruibeke en Antwerpen-West 23 minuten. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 16 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 30 minuten. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. Op de ring rond Brussel op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan 21 minuten extra. En op de binnenring tussen Expo en Machelen 13 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Avondblok. Elias Laroussi

The Strokes met Lonely in the Future. Ik weet niet wat het is met die band, maar die kunnen echt doen alsof ze totaal geen moeite doen en toch klinkt het zo goed. Heel irritant eigenlijk. Stone pakt het dan weer helemaal anders aan. Veel minder nonchalant, veel meer recht vooruit. Hier is Autonomy. Geniet ervan.

0: Willie J. Haley met Ditch. Ditch met een D.
1: FM.
0: Het is tijd voor cringe of cool. We gooien een stelling op tafel en jij laat ons weten, is het cringe of is het cool? En waarom misschien ook. Stuur ons een spraakmemo of een berichtje via het Instagram-kanaal van Urgent FM. En dan gaan we dat misschien eens laten horen. Kunnen we dat eens ook samen bespreken. Hier komt hij, de allereerste cringe of cool. Weken na een festival, nog altijd je festivalbandje dragen.

0: Kate Bush. Met Cloud Busting. Je hoort nog wat. Vind ik wel tof.
1: FM.
0: Yes, we hadden het daarnet over cringe of cool. De stelling van deze week. Weken na een festival, of maanden zelf na een festival, nog altijd met je festivalbandje rondlopen. Cringe of cool. Je hebt daar zo van die mensen die... Echt waar, nog maanden, maar maanden na de feiten nog altijd zo die bandjes dragen. Je hoort al een beetje wat mijn mening is, maar we hebben jullie mening ook gevraagd. Ik laat er eentje horen. Jelle, 25 jaar, uit Melle, die zegt dit.
2: Kijk, ik vind dat er daar er zit een beetje een grens aan tussen cringe en cool daarbij. Oké, het is cool om je herinneringen te hebben en te kunnen tonen van ik ben naar dit en dit festival geweest, maar... Alsjeblieft, sommige mensen met 30 van die bandjes en vol met zweet daaronder, dat vind ik dat wel een beetje cringe, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, hij vindt het toch wel een beetje cringe. Ik heb Zara, co-host van deze show, haar mening ook gevraagd. Ik was wel een beetje verrast van haar antwoord. Luister maar.
3: Ik vind je festivalbandje nog steeds dragen, weken na het festival, niet gewoon cringe, maar zelfs super cringe. Want ik vind dat echt iets voor pubers. Ik deed dat toen ik 15 jaar was, als ik naar Vuiven ging. Want ik vond het er ten eerste cool uitzien en een beetje edgy. Maar ook toen ik naar een festival ging. Ik ben op mijn 15 of 16 voor het eerst naar Rockwerter gegaan. Ik ben daar nog een heel jaar zelfs, denk ik, aangehouden. Om echt te laten zien van, kijk, ik ben zo jong en ik doe dat gewoon al. Maar op deze leeftijd, we doen het allemaal. Het is niet zo cool meer of zo. Plus, het is heel onhygiënisch. Zeer onhygiënisch. Dus super cringe.
0: Ja, typisch Zara. Zelf heel haar leven gedaan en nu judgen. Nee, maar ik ben het er wel helemaal mee eens, want ik vind het echt zo nasty. Ik word al gek van die bandjes na een paar uur rond mijn pols, tijdens het festival. Maar ik snap dus niet dat mensen dat dagen, weken, maanden na de feiten nog steeds dragen. We hebben trouwens vroeger eens op school uitgetest hoeveel bacteriën daarop zitten. Je wil het niet weten. Nee, voor mij is het cringe. Conclusie, stop ermee mensen. Het is niet proper en je impresst er niemand mee. Nu goed, tijd om die discussie even te parkeren. Opus Kink met Will It Come For You.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Er staan 8 files op onze Vlaamse snelwegen. We beginnen met de langste file. Die staat nog steeds richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 31 minuten extra. Op de E17 tussen Parking Kruibeek en Antwerpen West 23 minuten. En op de E34 tussen Melcele en Sint Anna Linkeroever 16 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Ligrellelaan 13 minuten. Even verder kijken, richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. Op de ring rond Brussel, op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan 21 minuten. En op de binnenring tussen Expo en Machelen 13 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: avondblok.
1: Welkom bij het tweede uur van Avondblok. We gaan nog een uur door met goede muziek en straks heb ik nog een weekendtip voor je. Welkom. Elias Lauwers.

Fountains DC. Met Favorite. Hoe meer ik naar het nummer luister, hoe leuker ik het eigenlijk vind. Ja, nice. FM. En dan, zoals beloofd, heb ik een weekendtip voor jou. Als je dit weekend nog niets te doen hebt, I got you. Want in Drongen gaat Afrit Drongen door. En het is dit jaar een jubileum.

editie, want ze bestaan 5 jaar. Daarom beginnen ze zelf een dag vroeger. Vrijdag starten ze met de gratis Open Air Generation of Love met DJ's van 16 uur tot 22 uur. En zaterdag en zondag is het dan tijd voor het echte muziekfestival met onder meer Elena Cassea, de Nightclub Roombaristas, de Mudgang en de Mississippi All-Stars. Beste van al, de toegang is gewoon gratis. 00 nippes nada. Dus wil je dit weekend wat live muziek meepikken zonder daar meteen een halve festivalrekening aan kwijt te zijn? Drongenplein is de place to be. Graag gedaan.

Sam Fender. Met People Watching. Over People Watching gesproken. Naar mensen kijken is echt oprecht een van mijn favoriete hobby's. Ik zal wat uitleg geven. Ik heb 5 zussen en die namen mij vroeger al mee op terras, iets drinken, zonnebril op en dan gewoon de mensen bekijken. Iedereen die passeert, urenlang. Dus ik ben daar eigenlijk gewoon mee opgeroeid. En ik weet, want dat is het, dat ik echt niet de enige ben die dat doet. Zeker niet. En daarom voel ik mij nu soms heel ongemakkelijk als ik over bijvoorbeeld de Korenmarkt wandel, want ik weet maar al te goed, ergens zit er iemand op een terras exact hetzelfde te doen bij mij. Ik weet dat gewoon 100% zeker. En vanaf het moment dat je dat beseft, begin je ineens ook heel bewust te lopen, alsof je auditie doet voor heel het plein. Maar goed, genoeg mensen gekeken. Turnstile met Never Enough.

0: Florence the Machine. Met Everybody's Cream. Intussen is het iets voor 6:30 en op de baan staan er nog steeds 8 files op onze snelwegen. We beginnen met de langste file. Die staat nog steeds richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. 31 minuten extra. Op de E17 tussen Park en Kruibeke en Antwerpen-West 23 minuten. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Annelijke-Roever 16 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 30 minuten extra. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En richting Nederland ook tussen Sint-Annelijke-Roever en Antwerpen-West 16 minuten. Op de ring rond Brussel op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan 21 minuten extra. En op de binnenring tussen Expo en Machelen 13 minuten. Als u nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Avondblok. Elias Laroussi.

Yard Act. Met We Make Hits. En we gaan van Leeds naar Londen, want daar komt Shame vandaan. Ik zag onlangs nog een live fragment van hen passeren op TikTok. En geloof mij, op een podium kennen die duidelijk geen shame. Dit is Adderall.

Yeah, yeah, yes. Goed, hè? Met Heads Will Roll. Niet alleen het radioseizoen is terug begonnen, ook het nieuwe tv-seizoen begint er weer aan. Play Media trapt deze week al af. VTM en VRT die volgen volgende week. En later dit najaar komen er nog een paar programma's terug waar ik zelf heel hard naar uitkijk. Kamp Jeroen bijvoorbeeld, dat vind ik echt een heel, heel leuk programma. Vind ik heel grappig. En natuurlijk komt ook De Slimste Mens weer terug. Vind ik ook heel leuk om naar te kijken. Waar ik ook heel blij mee ben, is het nieuwe seizoen van Nonkels. Alleen is dat meteen ook een beetje dubbel. Want het wordt het derde en ook laatste seizoen. En dat vind ik oprecht jammer. Want ik ben echt grote fan van die reeks. Maar goed, it is what it is.

0: Kurt Vile. Met Pretty Pimpin'. Vraag ik me wel af, wat zou Pimpin' betekenen?
1: Ik weet het niet.
2: Avondblok. Elias Laroussi en Sarah van Mees.
0: Maar over Pretty gesproken, co-host Zara, die er deze week uitzonderlijk niet bij is. Zij maakt normaal gezien altijd de playlist voor onze shows. Nu, deze week mocht ik mij eens volledig laten gaan en alles zelf kiezen. En ik hoop dat je het toch een beetje goed vindt. Maar ik moet toegeven, ik mis toch een beetje die Zara-influence. En daarom heb ik besloten dat zij onze allereerste plaat van de week mag kiezen. Hier is ze.
3: Hey, ik ben Zara en voor mij mag het nummer van de week eentje van Lambrini Girls zijn. En heel specifiek zelfs Big Dick Energy, omdat ik ze vorige week op Pukkelpop heb gezien in de club. Nogal een van de kleinere tenten van Pukkelpop. Maar ik denk echt dat heel de wijn moet gehoord hebben, want de energie was fenomenaal. Ik heb ze ooit al eens proberen zien op Werchter vorig jaar, maar toen was het podium volledig, het stage gewoon volledig gevuld. Ik raakte er niet meer bij. Dus ik heb ongelooflijk veel geluk gehad dit jaar dat ik het wel heb mogen beleven. Dus heel graag ook hier nog eens op Urgent FM. Big Dick Energy, dankjewel.

De Lamborghini Girls met Big Dick Energy. Ik had het niet zo hard hevig verwacht, maar dat mag. Het is ook wel iets later op de avond, dus dat is helemaal oké. Maar dat wil wel zeggen dat we daarmee aan het einde van onze eerste show zijn gekomen. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. En dan is Sarah er normaal gezien ook gewoon weer bij. Dus dan krijg je ons opnieuw allebei. Nog meer muziek en waarschijnlijk ook gewoon lekker veel chaos. Merci om te luisteren. Super fijn dat je erbij was. En we sluiten af met LCD Sound System en All My Friends. Een heel fijne avond.

0: look green to you?
1: Goddamn fucking president on it.
2: No.

Microphone check, check, microphone check. Phase 4, donderdagavond. De zomer is nog niet voorbij. Maar we starten er weer aan. Nieuw seizoen, season 9. Intro set by Brazel. Thank you very much. En closing in schoonheid. Een eigen track, zo hoort het. Next up, bezoek uit Antwerp. Altijd goed nieuws. It is Bizou. Let's go. This is phase 4. Extended till 1 o'clock.

0: FM.
1: Come on. Yeah. All right.

is een weg. En als je die volgt, als je zoekt en graaft, over schouders kijkt en door blijft gaan, kom je aan een klein wit huis. Daar ben ik opgegroeid. Daar heb ik boom geklommen, soep gegeten, met uw woorden leren spreken, aan moeder gevraagd, kleine zus geplaagd. Daar ben ik thuis gekomen.

Er is een weg die ik heb gevolgd. Tot aan een hoog rood huis. Daar heb ik aangeklopt. Noem het toeval, noem het lot. Daar heb ik ontmoet. Door gesprek verbonden. Mezelf verslonden, verloren en teruggevonden. Maar hoge huizen vangen veel wind. Dus als de storm woedt, dan

vertrokken. Er is een weg die ik heb afgelegd tot aan dit zacht groen huis waar ik blijf, van waar ik dit schrijf. Soep gegeten, de liefde leren spreken, in gesprek verbonden, twee levens versmolten. Als de storm woedt, dan knettert het vuur. Bomen planten, handen houden, dromen delen, vastlopen, haar strelen. Dit is mijn thuis. Hier ben ik gebleven. Urgent. F.

0: Urgent FM.
1: You ain't like me!